Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Land van Laas.
1: Hits en classics.
0: Dit is Radio Land van Laas.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Opjette. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdacht opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geëinde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jetten. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdacht opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geëinde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdag.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel.

Een van die verloren gewane sterretjes uit de jaren 90. Uit het begin van de jaren 90, Martika heet ze en Love They Will Be Done. 8 mei op onze scheurkalenders. Ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. Het is vrijdag en zullen we die samen starten tot 1 uur of 9? Lijkt me een goed idee. Dit is de wakkere Waaslander. Misschien nog wat slapertjes uit de ogen wrijven. Een tasje koffie erbij en de muziek wat luider voor deze band. You Will Lose and the Muse and It. And If This Is It.

fantastische stem van Teddy Swims. Dit was zijn nieuwe plaat, Mr. Know It All, op deze vrijdagochtend. Vanochtend wat opklaringen, daarna stapelwolken, er kan een buitje vallen, 18 graden. Morgen zaterdag zonnig weer en zacht met maxima tot 22 graden. En zondag wordt het weer onstabieler met kans op een buitje. I just don't have the heart. Sir Cliff Richard. All

Met wat naald en draad moet dat lukken. Shawn Mendes en Stitches en daarvoor Cocaine. Van Eric Clapton zou de man dat ooit zelf al eens gesnoven hebben. Het ziet er nogal een braven uit, ik denk het niet. Vrijdagochtend, de wakkere Waaslander met dit pareltje. Future World Orchestra en Desire.

Genesis en Follow You, Follow Me. Er zit wat sleet op de band Hooverphonic. Gijke gaat er vandoor. En Raymond, die stopt ook na 30 jaar. Heeft het helemaal gehad met zijn rug. Enfin, omwille van gezondheidsredenen. Maar ze gaan dat vieren op 5 september. Dan komt Hooverphonic naar Villa Pace op het Hendrik Heijmanplein in Sint-Niklaas. Een gratis concert. Schrijf het in je agenda. 5 september op een zaterdag.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

uit de Studio 54-periode. Disco-hitje van Dan Hartman en Relight My Fire. Zometeen naar het midden van de jaren 80, toen stond Lloyd Cole en The Commotions in de hitlijsten. Met Last Weekend, maar eerst een nieuwe plaat, Thomas Gray.

Vrijdagochtend, we duiken zometeen terug de jaren 90 in met een band waarvan je zometeen echt kippenvel gaat krijgen. We hebben het over The Beautiful South. Die hadden in 1994 een hitje te pakken met Good as Gold en Stupid as Mud. Maar eerst Christina Aguilera, die hier doodleuk komt vertellen dat ze maar één man heeft. Ain't no other man.

vrijdag vandaag. Dat betekent dat we vanmiddag tussen 4 en 6 weer de Happy Friday hebben. 2 uur lang alleen maar hits om helemaal in de stemming van het weekend te komen. En een van die platen die daar ook bij zou passen zou deze zijn van Kool & The Gang. Maar ja, die ga je vanmiddag niet horen, want die klinkt nu op je radio. Dit is Fresh en zo gaan we richting 8 uur. Je bent up-to-date met het nieuws, zometeen hier bij ons

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jetten. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdacht opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geëinde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel

de trompetjes erbij natuurlijk, die kunnen niet ontbreken. 1, 2, 3 van Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Op vrijdagochtend, goedemorgen, het is 8 uur geweest. Er komt misschien een drukke werkdagje richting uit. We gaan het niet aan ons hart laten komen. En we gaan nog even een rustmomentje inlassen. Met wat koffie, een kopje thee en China Eastern in je oren. Dit is Follow My Rainbow.

muziek uit de hitlijsten van dit moment. Justy, Jack Style en John, Turn the Lights Off. Daar is nog iets te vroeg voor, hè? Turn the Lights On. Want de vrijdag is begonnen met wat opklaringen, later stapelwolken, kans op een buitje en 18 graden. Morgen wordt het zonnig en zacht met maxima tot 22 graden.

op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 in het Lokerse Sport en Jeugd.

In 1986 was de kans groot dat deze band wel eens terug te vinden was in het weekblad Joepie. En woensdag, dat was Joepie-tijd, dan gingen we allemaal naar de dagbladhandel om het muziekblad Joepie, vooral om de posters die er toen in zaten, en die prikten we toen aan de muur op onze kamer. Dat waren de jaren 80. En van de 80's naar de 90's.

die zijn carrière begon bij de Police. Sting en Love is the Seventh Wave. Volgens mij zingt hij alleen nog in zijn badkamer. En verder is hij wijnboer. Ik heb er ooit eens een flesje van gedronken. En die wijn die heette Message in a Bottle. Als dat niet origineel was. En als je je moest afvragen, Message in a Bottle, dat was een hit van de Police, hè. Dit zijn de BB&Q Band vanochtend. On the Beat.

On My Mind van Ellie Goulding. 10 jaar geleden bracht ze deze plaat ondertussen uit. Het weekend voor de deur met een aantal fijne programma's. Op zaterdag en zondag tussen 10 en 11 is er Prachtig 80 met hits uit de 80's. Op zaterdagavond vanaf 7 uur Soul Tracks in de mix met disco, funk en R&B helemaal in elkaar gemixt door Serge van Brakel. En Serge is er ook op zondagavond om 7 uur met De Zachte Zijde. De romantische kant van de radio elke zondag tussen 7 en 9. Dit is Another and Fifth

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: The music sounds great.
3: Land van Waas.

Roxy Music en Avalon. Net tot de conclusie gekomen dat de Nespresso Cups weer helemaal op zijn. Het is gelukkig het eind van de week en een kwartier voor het eind van de uitzending. Straks is even naar de winkel, zo simpel is het. Hier is Charles en Eddie. Ja.

dikke sigarenroker uit Cuba en uit Havana. Samen met de Gibson Brothers, die er meteen wat sfeer in brachten. Een dikke team voor sfeer en gezelligheid. Maar wat kunnen we ook zeggen van deze van Soul Sister? Dit is...

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nogthans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buiten schot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt, dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
0: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk en disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
5: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.
7: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je 1,5 euro inkom per persoon. De Expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas dompelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas. Ook dit jaar zijn er weer buitenslagersfeesten in Beveren. Met onder andere vrijdag 1 mei een darts-toernooi, zaterdag 2 mei het grote Mezingfeest, zondag 3 mei een V-prijskamp, terras, kinderanimatie, vrijdag 8 mei de Moltenies, Undercover en Patrick de Zwart, zaterdag 9 mei Bart Kuil, Go Ninja Go en Willy Sommers en zondag 10 mei een kunst- en rommelmarkt, een ambachtenmarkt en Kids City. Alle info is te vinden op buitenslagers.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nogthans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buiten schot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Bij S-Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Tiles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radio Land van Waal.

0: voetverzorg. Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas. Hits en classics.
2: Dit is...

0: Vincent van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nogthans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buiten schot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

is vrijdag vandaag. We zijn 8 mei. Dat wil zeggen, het weekend staat weer voor de deur. We gaan er een fijne uitzending van maken. Tot 12 uur hou ik jullie gezelschap. Dit was Nathan Dow, Joel Corey en Ella Henderson. En dit zijn de Pet Shop Boys uit 1999. Ja, zo lang is het al geleden. De New York City Boy. En we gaan zo dadelijk ook naar de jaren 70 met Mesh. En daarna terug naar 2026 met Jennifer Lopez en D.

Actueel werk van Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. En zo dadelijk naar 88 met Four Seasons en Frankie Valli, Oh What a Night. Op zaterdag 16 mei stelt dichter Jean-Pierre de Bok zijn nieuwe bundel Een Spiegelparadijs in 99 scherven voor. En hij doet dat in de Biep van Lokeren. Verwacht een sfeervolle voormiddag met poëzie, muziek en ook nog live voordracht. Bovendien, de toegang is helemaal gratis, maar er wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven. En dat kan je doen door te mailen naar bibliotheek@lokeren.be.

Amy Grant in 91 met Baby Baby. En onze volgende gasten die speelden vorig jaar nog een tuinconcert in de stadstuin van delicatessenzaak Jean in Lokeren. Ze deed dat tijdens de Lokerse feestweek. En het is recent werk van haar dat we gaan draaien. Voor wie gekeken heeft naar Ik Vraag Het Aan, die zal het nummer wel herkennen. Hier is de live versie van Words. Amy Dar.

0: De volle feesten in Lokeren hebben nieuwe namen toegevoegd aan de affiche. En daarmee is de affiche dan ook helemaal compleet. Het gaat meer bepaald om donderdag 6 augustus. Want dan duikt men de donkere jaren 80 in met de New Wave avond. Met onder andere als headliner de Britse New Wave synthpoplegende Blancmange. Volle feesten vinden plaats van 31 juli tot 9 augustus. Toegang is gratis en alle info is te vinden op www.vollefeesten.be. Zondag 24 mei is de open deurdag in Asiel het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
2: De nummer 1 in hits en classics. Dit is

Garland Jeffries in 1980 met Matador. En de tijd vliegt vooruit, want de Meermin Vrijtijdscentrum, de Meermin in Westmünster, die bestaan ondertussen al 5 jaar, jawel, en ze vieren dat morgen. Het wordt daar een feestelijke avond met een zuidersfeertje. Ze beginnen eraan om 6:30 met een gratis receptie voor de inwoners van Westmünster. Nadien is er ook nog een speech van de burgemeester. En later zijn er ook nog foodstands en een heleboel muzikale optredens. Dus het wordt daar wellicht morgen een heel leuke avond in Westmünster. En dit zijn Kids with Buns.

fijne van Nova Star, Because. Minder prettig nieuws was er dan weer voor Bonnie Tyler, want die is woensdag met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Portugal, omdat ze een dringende darmoperatie moest ondergaan. En blijkbaar is ze nadien in een kunstmatige coma gebracht. Dit was het voor vandaag. Maak er een fijn weekend van. En graag tot maandag. Dit is nog Paul Hardcastle. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs Demir mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond 3.

0: reclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

Big time. Peter Gabriel. Het is vrijdagmiddag en 12 uur geweest. We gaan de laatste lunchpauze van de werkweek in bij Land van Waas. Met heel veel fijne muziek. Dit is er eentje van Brian May.

0: do.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: De stalbrand van deze week in Temse, waar 3000 tot 4000 biggetjes stierven, was vermoedelijk accidenteel. Dat liet het parket van Oost-Vlaanderen weten. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen van tussenkomst door derden. De schade is enorm en daarom werd het gemeentepersoneel van Temse ingezet om in de wijde omgeving stukjes op te ruimen die vooral afkomstig waren van de verbrande zonnepanelen. Wie in Zeelen parkeert en betaalt, kan toch onterecht een parkeerboete krijgen door een tikfout bij de parkeerautomaat. De controles gebeuren met een automatisch scansysteem dat enkel betaald of niet betaald registreert. Een foutje in de nummerplaat kan dus leiden tot een sanctie. Wie kan bewijzen dat er betaald werd, kan wel eenvoudig bezwaar indienen en de boete laten schrappen. De gemeente raadt aan om de nummerplaat goed te controleren of een parkeerapp te gebruiken. De Kouterstraat in Temse kampt niet alleen met lange files, maar ook met een groeiend peukenprobleem. Volgens de oppositie belanden sigarettenpeuken massaal op straat doordat automobilisten lang moeten aanschuiven aan de verkeerslichten. De Schepen van Milieu erkent het probleem en wil extra controles inzetten tegen sluikstorten. Ondertussen worden ook de slimme verkeerslichten bijgestuurd om de doorstroming te verbeteren.
2: The music sounds great.
0: Land van Waas. Doos Smet.

0: Bruce Springsteen van heel erg lang geleden, Dancing in the Dark. En over lang geleden gesproken, weet jij nog wie er bedoeld wordt met The Queen of Disco? Wel, je hoort haar zo meteen.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 in het Lokerse Sport en

Kid Rock, all summer long. Dit weekend, of tenminste toch morgen, zou het een mooie dag, een zomerse dag kunnen worden. Met veel zon en temperaturen boven de 20 graden. En daar hoort deze muziek bij. Come on, get up.

0: Weekend van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs De Mier mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.
6: Witness Lee, you lost that love, that love.

0: Afrika Bambaataa met Family en UB40 en Reckless. Goedemiddag Waasland en welkom. Druk aan het werk mag ik hopen en wij zorgen voor de soundtrack bij je werkmiddag. U begrijpt, wij mogen weer. Tijd voor 3 uur lang Waasland werkt.
1: We gaan weer samen.

Doggy Wonderland van Earth, Wind & Fire bij de start van je weekend. En dan is de grote vraag, ja, ons weekend, wat weer krijgen we hier? En wel, je krijgt zon met wolken, vanmiddag al 20 graden, morgen 23 graden. En dan gaan we naar zondag, dat begint nogal zonnig en droog, maar er komen wolken aan. En het blijft nog wel droog over een dag heen, maar tegen 's avonds komt er misschien al regen. Overdag 21 graden. Ik pak je mee naar een concert van deze week in Antwerpen. Het was fenomenaal van deze Tame Impala bij Land Havas.

0: Kut Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy bij Land van Waas.
1: Attention!
0: Ja, hier begint het, hè. Je weekend en zometeen trouwens nieuws uit de regio. Eerst Judith. No

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De stalbrand van deze week in Temse, waar 3000 tot 4000 biggetjes stierven, was vermoedelijk accidenteel, dat liet het parket van Oost-Vlaanderen weten. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen van tussenkomst door derden. De schade is enorm en daarom werd het gemeentepersoneel van Temse ingezet om in de wijde omgeving stukjes op te ruimen die vooral afkomstig waren van de verbrande zonnepanelen. Wie in Zeelen parkeert en betaalt, kan toch onterecht een parkeerboete krijgen door een tikfout bij de parkeerautomaat. De controles gebeuren met een automatisch scansysteem dat enkel betaald of niet betaald registreert. Een foutje in de nummerplaat kan dus leiden tot een sanctie. Wie kan bewijzen dat er betaald werd, kan wel eenvoudig bezwaar indienen en de boete laten schrappen. De gemeente raadt aan om de nummerplaat goed te controleren of een parkeerapp te gebruiken. De Kouterstraat in Temse kampt niet alleen met lange files, maar ook met een groeiend peukenprobleem. Volgens de oppositie belanden sigarettenpeuken massaal op straat doordat automobilisten lang moeten aanschuiven aan de verkeerslichten. De Schepen van Milieu erkent het probleem en wil extra controles inzetten tegen sluikstorten. Ondertussen worden ook de slimme verkeerslichten bijgestuurd om de doorstroming te verbeteren.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Jeroen Verkruijsen.

0: Atkin met Ray Dalton en Don't Worry bij Land van Waas. Zometeen trouwens een nieuwe slimste Waaslander. En ook onderweg Queen, Al Jarreau en eerst Maxime en Babette.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Heerlijk, hè? Lange plaat gezongen en dan nog eens la la la. Heerlijk, toch? Queen, Don't Stop Me Now, net bij Land van Waas.
1: De slimste Waaslanders.
0: Eén tip vanmiddag, check je boekenkast. Het zou geen kwaad kunnen, want we zoeken naar een schrijver van een meesterwerk. Nog altijd leerstof, denk ik, tegenwoordig. Wie schreef het boek 1984? Dus 1984. Wie schreef dat? Naam mag naar info@rlvw.be. We spelen voor de titel van Slimste Waaslander. Wie schreef het boek 1984? Ik zie je antwoord graag tegemoet. Hier bij Land van Waas op jouw vrijdagmiddag. Net voor je weekend nog één keer de hersenen pijnigen. En intussen Al Jarreau en Roof Garden. Bij Waasland werkt...

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs Demir mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
2: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
4: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Snow Patrol bij Land van Waas. Just say yes. Ja, yes, voor een nieuw uur Waasland werkt. En straks nieuws uit Sint-Niklaas. Fijn nieuws. En misschien iets alerter nieuws. Voor mensen die in Nieuwkerken rondrijden. Maar het is eigenlijk ook goed nieuws. Enfin, je hoort straks wat ik bedoel. Eerst ga ik muziek draaien. Veel muziek zelfs. Met zometeen Oliver Simons en Rainmakers. En eerst is dit Hot Chocolate bij Land van Waas.

0: Let my people go, go, Rainmakers bij Land van Waas.
1: Waasland werkt.
0: Ja, er is nieuws uit Nieuwkerken. Daar staat sinds gisteren in de Vlasbloemstraat een zogenaamde superflitspaal, een LIDAR-camera. Een mobiele lasergestuurde flitsbak. En die gaat de politie inzetten om verkeersoverlast door sluipverkeer aan te pakken. Ja, je denkt dan, het klinkt als pesterij, maar het is eigenlijk om mensen daar in de buurt te ontlasten. Dus het is eigenlijk voor de goede zaak en voor de veiligheid. Ik zou toch maar mij daar houden aan de snelheid. En als ik daar niet moet zijn, dan ga ik daar niet zijn, denk ik, om een boete te vermijden door die superflitspaal in de Vlasbloemstraat in Nieuwkerken. Je bent dubbel gewaarschuwd.
2: Oh, hey guys, how you doing, man?
3: Hey, hi.

zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in het Lokerse

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Met zometeen de Red Hot Chili Peppers in de vakbondsactie. Ook onderweg Soul to Soul, Scorpions, Haven en Caitlin Aragon. En nu eerst Ed Sheeran. Dit is Galway.

0: beter gitaarwerk van Red Hot Chili Peppers bij Land van Waas. Danny California, morgen een nieuwe vakbondsactie.
1: Waasland werkt!
0: De lijstje blijft welkom via info@rlgw.be. Zometeen heel fijn nieuws uit Sint-Niklaas. Ik ben er fan van en het komt naar onze stad. Zometeen details.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Jeroen Verkruijsen.

0: Lekker disco-klassiekertje van Stephanie Mills. Never knew love like this before.
1: Als land werkt.
0: Er is fijn nieuws uit Sint-Niklaas. Er komt een zaterdagmarkt. Op 3 dagen lees ik vandaag in HLN. 3 dagen verspreid over juni, juli en augustus. Op het Stationsplein en in de Stationsstraat en de Grote Markt komen er kraampjes met de rommelmarkt, brokantenmarkt, echte gewone marktkraam met de dagverse goederen en een stukje kermis. 3 zaterdagen in het centrum van Sint-Niklaas. En ik vind dat leuk nieuws. Ik ben fan van kermis, fan van brokantenmarkt, rommel en van gewone markt. Laat maar komen, komende zomer, 3 keer op zaterdag in Sint-Niklaas.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Duitse stad Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm met maxima tussen 21 en 23 graden.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Michael Jackson, King of Pop. En kijk, toch nog, nog iets braver, hè. Off the Wall bij Land van Waas. Goedemiddag, welkom. Iets over drie, een nieuw uur Waasland werkt.
1: Je mist.

richting 4 uur met Waasland werkt. En in dit uur de lokale agenda voor onze regio, de Waasse weerkaarten, het antwoord op de slimste Waaslander en veel hits en classics, onder andere George Michael.

0: Me The Night van George Benson. En kijk, het was een stille hint naar het antwoord vandaag in...
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Want ze zijn de boekenkast gaan plunderen vandaag voor de vraag. En we zochten naar een schrijver van een bekend meesterwerk, nog altijd, in jouw boekenkast. Denk ik, hoop ik. Wie schreef het boek 1984, dus 1984? Wie schreef dat boek? We zochten George Orwell. Kijk, om nooit meer te vergeten kreeg je antwoorden binnen, maar ook veel fouten, blijkbaar toch wat twijfel over dat boek. 1984, dus George Orwell.

Maar als je dat voelt, I feel the earth move, dan is het een foute boel. Martika bij Land van Waas. Weer is geen foute boel, in tegendeel. Het is zonnig vandaag bij 20 graden. Morgen 23 graden met zon. En zondag komen er meer wolken, dan nog altijd 21 graden. En pas tegen avond komt er regen aan, dus het wordt nog een mooie dag. En dan een maandag regen bij 15 graden. En dinsdag 17 graden met zon en wolken. Dus de dip is van korte duur, hoop ik tenminste.

Nele Bouwens komt naar cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Het vindt plaats dus in cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7:00 morgens tot 1:00 middags. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je 1,5 euro inkom per persoon. De expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas dompelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas.

0: En these days trekken de Britten naar de stembus. Het zijn verkiezingen in Wales, Schotland, onder andere ook gemeenteraadsverkiezingen. En die kunnen belangrijk zijn voor de premier Keir Starmer. Het zou kunnen het begin van het einde betekenen van zijn premierschap. En daarom ga ik een plaat draaien. Van Sting. Englishman in New York zometeen.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Culture Club en Do You Really Want To Hurt Me op vrijdagmiddag bij Land van Waas. En vrijdag, ik mag bij deze officieel Waasland het weekend voor geopend verklaren. Eerste partie, morgen is er zaterdag uitslaapdag, zondag ook en dan maandag een nieuwe werkweek. Maar eerst een heel fijn weekend bij Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Duitse stad Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan, die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 21 en 23 graden.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
3: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
4: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Come on, shake your body. Doe de conga, Miami Sound Machine, om mee te beginnen. Vrijdagmiddag. Het is 4 uur geweest. Het weekend staat voor de deur. En we maken ons weer op voor 2 uur lang hitplezier. Alleen maar hits waar je goed gezind van wordt. Want dit is de Happy Friday van Land van Maas. Zet je maar schrap, want Chesney Hawks komt die richting uit. En Steve Winwood met Valerie. Naar deze van Clarence Clemens en Jackson Brown. You're a friend of mine.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio
2: Rand van Waas.
1: Rand van Waas.

Snapped en I've Got The Power. En zometeen de prangende vraag van The Clash. Should I stay or should I go? Als ik van jou was, zou ik toch maar blijven hoor. Want lokaal nieuws komt die richting uit. En deze van Jennifer Lopez.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: De stalbrand van deze week in Temse, waar 3000 tot 4000 biggetjes stierven, was vermoedelijk accidenteel, dat liet het parket van Oost-Vlaanderen weten. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen van tussenkomst door derden. De schade is enorm en daarom werd het gemeentepersoneel van Temse ingezet om in de wijde omgeving stukjes op te ruimen die vooral afkomstig waren van de verbrande zonnepanelen. Wie in Zeelen parkeert en betaalt, kan toch onterecht een parkeerboete krijgen door een tikfout bij de parkeerautomaat. De controles gebeuren met een automatisch scansysteem dat enkel betaald of niet betaald registreert. Een foutje in de nummerplaat kan dus leiden tot een sanctie. Wie kan bewijzen dat er betaald werd, kan wel eenvoudig bezwaar indienen en de boete laten schrappen. De gemeente raadt aan om de nummerplaat goed te controleren of een parkeerapp te gebruiken. De Kouterstraat in Temse kampt niet alleen met lange files, maar ook met een groeiend peukenprobleem. Volgens de oppositie belanden sigarettenpeuken massaal op straat doordat automobilisten lang moeten aanschuiven aan de verkeerslichten. De Schepen van Milieu erkent het probleem en wil extra controles inzetten tegen sluikstorten. Ondertussen worden ook de slimme verkeerslichten bijgestuurd om de doorstroming te verbeteren.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Human League en Love Action uit een periode dat er duchtig gebruik werd gemaakt van synthesizers. We zaten in 1981. Vrijdagmiddag, dit is Land van Maas met zometeen weer een hitje voor de Swifties. Taylor Swift komt je richting uit met Lover, maar eerst keren we terug naar 1979. Deze jongens die haalden er met veel plezier de gitaren even bij. En ze waren dan ook razend populair. Als je dit draait op een fuif, dan gaat iedereen uit de bol. Zeker weten, het zijn die van Kiss. Met Gene Simmons in de hoofdrol. I was made for loving you.

misschien heel toepasselijk voor al die mensen die daarnet de werkvloer hebben verlaten en de deur hebben dichtgetrokken tot maandag. Everybody's Free van Rosella. De Happy Friday van Land van Maas met zometeen de Pasadena's en Tribute. Vandaag opklaringen 20 graden, morgen zonnig en warm met 23 graden en zondag wisselend bewolkt met in de namiddag kans op een bui. Mogelijk ook met wat onweer en 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig. Friday I'm in Love, het zal wel zijn. Het zijn die van The Cure.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan, die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten.
2: The results are tough. They are very tough. And our movement. And that hurts. And it should hurt. And I take responsibility.
1: Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 21 en 23 graden.
3: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
4: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
5: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
4: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
5: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
6: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
7: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

zwoele zomerse avonden in goed gezelschap en met Jimmy Cliff onder meer. Dat was Reggae Night. Ondertussen 5 uur geweest op vrijdagmiddag. Dit is de Happy Friday tot 6 uur met zometeen Earth, Wind and Fire en Let's Groove. Maar eerst deze van Lionel Richie in All.

Take My Breath, en dat heeft niets te maken met het brood natuurlijk. Dat waren die van The Weeknd op vrijdagmiddag. Charlie Puth zometeen, How Long, maar eerst keren we terug naar het begin van de jaren 80. Ze waren nog jong en een grote carrière stond hen te wachten. Het zijn Simple Minds. Met dit prachtige liedje, heet Waterfront. Zomaar op een vrijdagmiddag in de Happy Friday.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: kan wel eenvoudig bezwaar indienen en de boete laten schrappen. De gemeente raadt aan om de nummerplaat goed te controleren of een parkeerapp te gebruiken. De Kouterstraat in Temse kampt niet alleen met lange files, maar ook met een groeiend peukenprobleem. Volgens de oppositie belanden sigarettenpeuken massaal op straat doordat automobilisten lang moeten aanschuiven aan de verkeerslichten. De Schepen van Milieu erkent het probleem en wil extra controles inzetten tegen sluikstorten. Ondertussen worden ook de slimme verkeerslichten bijgestuurd om de doorstroming te verbeteren.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

Fine Young Cannibals and a Good Thing. Goed nieuws, morgen zonnig en warm. 23 graden, zondag wisselend bewolkt met in de namiddag kans op wat buien. En dan wordt het een graad of 20. Er kan ook wat onweer uit de lucht komen. Volgende week wordt het wel een pak frisser en wisselvalliger. Goed, zometeen Bobby Brown, de man die ooit de lakens deelde met Whitney Houston, na deze van Madonna.

0: Ook dit jaar zijn er weer buitenslagersfeesten in Beveren. Met onder andere vrijdag 1 mei een darts-toernooi, zaterdag 2 mei het grote mezingfeest, zondag 3 mei een veeprijskamp, terras, kinderanimatie, vrijdag 8 mei de Moltenies, Undercover en Patrick de Zwart, zaterdag 9 mei Bart Kuil, Go Ninja Go en Willy Sommers en zondag 10 mei een kunst- en rommelmarkt, een ambachtenmarkt en Kids City. Alle info is te vinden op buitenslagers.be. De volle feesten in Lokeren hebben nieuwe namen toegevoegd aan de affiche en daarmee is de affiche dan ook helemaal compleet. Het gaat meer bepaald om donderdag 6 augustus, want dan duikt men de donkere jaren 80 in met de New Wave avond, met onder andere als headliner de Britse New Wave synthpoplegende Blancmange. Volle feesten vinden plaats van 31 juli tot 9 augustus. Toegang is gratis en alle info is te vinden op www.vollefeesten.be. Zondag 24 mei is de open deurdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal de voordelen van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje.
1: Land van Waas. The music sounds great.

dansmuziek uit de jaren 90. Dat waren ook de jaren dat er heel wat van die platen werden gemaakt. Eurodance heette dat, Mr. Vane van Culture Beat. En dan nu terug naar 1976. Hou je portemonnee maar al boven, want de money is op komst.

Tim Burke, of beter bekend onder zijn artiestennaam Avicii. Dat was Wake Me Up. Maak er een fantastisch weekend van. Zometeen tussen 6 en 7 is er Johan Waterschoot. Ich bin wie du nog, van Marianne Rosenberg tot besluit. Ich bin

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement Zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sint-Zich in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoort afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.

eind jaren 80. België was helemaal in de greep van de house en de new beat muziek. En in die dance scene ontstond ook Adiva. Zangeres heette in het echt Patricia Daniels. De Belgische had ook nog Thank You als tweede hit. Welkom op vrijdag 8 mei, het is weekend, hè. Welkom aan tafel hier in After Dinner. Daar hoort deze wel bij. Eros Ramazzotti. Se bastasse una canzone.

0: Wie van jullie heeft er nog mee op de dansvloeren gestaan in 82 en dit mee gejoeld en gezongen? Yo-ho, yo-ho, Rock Your World van Weeks and Company. Nou, past een beetje in de sfeer, want Michiel Tiron heeft ons al aangestoken, hè, tussen 4 en 6 met van die kriebels die je krijgt van die weekendplaten van hem. Fantastisch hoor. One Hit Wonder heb ik gezocht in 69 van R.B. Graves. Always Something There to Remind Me, een nummer dat later nog werd gecoverd.
1: Dit is Radio Land van Waas. Waaslands beste muziekmix.
2: After Dinner, One Hit Wonder.

Graves. Zijn echte naam was Ronald Bertram. Het waren initialen natuurlijk. Maar wat hem speciaal maakte, hij was de neef van de soul-legende Sam Cooke. Always Something There to Remind Me. Origineel in de jaren 60 geschreven door die Burt Bacharach, een hele bekende meneer. In 83 was nog eens een hitje door Naked Eyes in een disco-versie. Zo dadelijk

0: Waasland.
1: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: After Dinner met Johan Waterschoot.

jaren 70, die Nicolette Larsen, Love Love. Ik hoop dat jullie ook heel veel liefde krijgen dit weekend. En wij geven ze in de vorm van muzikale liefde. Terug naar 83 met Paul Carrack. I need

0: man with a golden voice. Zo werd hij wel genoemd, deze Brit Paul Carrack. Eigenlijk een toetsenist, maar hij toerde ook nog met onder andere Mike and the Mechanics. Hij speelde voor Eric Clapton. Hij speelde ook nog in de band Roxy Music. En hij had een paar hits die zo warm klonken. Mooi toch? Duo van artiesten, mag ik altijd een artiest uitkiezen. Ik heb Paul in het midden van de jaren 80 gekozen voor Ivan. Ja, de meneer met Foto, Novella en Baila. Laat het zuiden maar komen nu.
1: The music sounds great! Dit is Land van Waas.
2: Duo van artiest.

0: Ivan, de Spaanse popzanger die midden van de jaren 80 internationale bekendheid kreeg met zijn twee hitjes Baila en Fotonovela. Zijn volledige naam is Ivan González Ilos. En je kan het omschrijven als Latijnse pop-synthesizer. Het kind moet een naam hebben, natuurlijk. Willen we nog eens een stevige klever spelen? Ja, je kan eraan blijven kleven. Deze Extreme and More Than Words.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

krachtige stem heeft die mevrouw toch, hè? Amerikaanse Sharon Rats in The Name of Love. Ze had ook nog die Never Give You Up als hitje. En ze zong nog samen met Betty Midler on stage. Deze drie staan klaar om de mixer in te gaan. Alhoewel, de muzikale mixer. TQ en zijn West Side in After Dinner.

0: Wat een warm R&B en soul nummer van Walter en Scotty, A Fool for You. Het werd dan ook vaak gedraaid op de urban radio's begin van de jaren 90. Ja, de voorlopers van de lounge muziek, zeg maar. Mijn lieve vrienden hier van Radioland van Waas, ik ga jullie nog een heel fijn weekend toewensen. Ik hoor je maandag terug na Michiel vanaf 6 uur voor een nieuwe After Dinner. Geniet van jullie weekend. Mariah Carey nog met Make It Happen. Dat gaan we doen.
1: Land van Waas.
2: The music sounds great.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sint-Sich in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks. Elke zaterdag.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in het Lokerse

Ook dit jaar zijn er weer buitenslagersfeesten in Beveren. Met onder andere vrijdag 1 mei een darts-toernooi, zaterdag 2 mei het grote mezingfeest, zondag 3 mei een veeprijskamp, terras, kinderanimatie, vrijdag 8 mei de Moltenies, Undercover en Patrick de Zwart, zaterdag 9 mei Bart Kuil, Go Ninja Go en Willy Sommers en zondag 10 mei een kunst- en rommelmarkt, een ambachtenmarkt en Kids City. Alle info is te vinden op buitenslagers.be. De volle feesten in Lokeren hebben nieuwe namen toegevoegd aan de affiche en daarmee is de affiche dan ook helemaal compleet. Het gaat meer bepaald om donderdag 6 augustus, want dan duikt men de donkere jaren 80 in met de New Wave avond, met onder andere als headliner de Britse New Wave synthpoplegende Blancmange. Volle feesten vinden plaats van 31 juli tot 9 augustus. Toegang is gratis en alle info is te vinden op www.vollefeesten.be. Zondag 24 mei is het open deurdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sint-Sich in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiserschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meer Camperiente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online. Hij neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar er komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. Een meer kamperiënte houten keten moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.